Chic worden wij 1979 en I Want Your Love. Welkom bij Zindi. En mijn naam is Per de Tilman. Terwijl het blijft voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Alles tussen pakken bij 1949 en 2099. En met alles wil ik ook eigenlijk alles. Because top 40 muziek is natuurlijk niet het enige wat er is in de wereld. Er is nog heel veel daarnaast en die horen we nooit. Jammer, maar helaas. In dit programma proberen we een klein beetje een mix te maken van top 40 muziek. En alle andere wat er nog meer is. Die vele honderdduizenden platen die er inmiddels verschenen zijn. Waarvan er maar een slordige 40.000 in de top 40 hebben gestaan. En de rest, dat mis je dan. En van die 40.000 hoor je er overigens ook altijd maar een paar honderd in een week zo. Dus wat dat betreft, voldoende keus. We gaan luisteren naar René Schumann en Jordanaires. En Turn Out the Lights.

0: René Schumann en de Jordanes samen in Turn Out the Lights.
1: Zindi. Peter Timmerman.
0: Het is Hellscore en In the

Hellscore en In The End uit 2021. En ik heb al de hele week beloofd, ik zal meer van ze draaien. En elke keer kwam het er niet van. Dit keer gaan we wel doen. Uit 2020 is dit de Nightwish a cappella medley. En let op, het zijn alleen maar stemmen, hè. Maar het klinkt als symphonic metal.

Wel, de Hellscore hoorden wij in de Nightwish a cappella medley. Er ging een gigantische hoeveelheid Nightwish nummers doorheen in dit nummer. En dit koor wordt steeds meer en meer gevraagd door gerenommeerde artiesten om een bijdrage te leveren aan hun muziek. Verschrikkelijk goed koor uit Israël, gedirigeerd door Noah Groeman. Hoorden ze juist al de Jordanaires, nu met Elvis Presley.

Elvis Presley samen met de Jordanaires uit 1970 hoorden wij Suspicious Minds. Een plaat die overigens ook een gouden oude is en uit de jaren 70 komt, is deze volgende, getiteld That's Me. Maar hij is in 1999 uitgebracht door Agneta Faltskirk.

1999, Wrap Your Arms Around Me, hoorden wij op van de CD That's Me uit 1999. Muziek nu van Niels de Daka. 1959, Cry in My Heart.

0: Hoe hij dat doet, ik heb geen idee. De Carpenters in de 21e eeuw hoorden ze met Top of the World. In een behoorlijk eigentijds jasje geplaatst. Gearrangeerd, gecomponeerd, geproduceerd. Ik heb geen idee hoe hij dat doet. Ik denk dat hij toch eventjes Kern heeft uitgenodigd om langs te komen. Vanuit de kathedraal in de sky, hoe dat heet. Plaat uit 1981 van Debbie D. Dit is Hit the Rap Jack.
1: Hey fellas, look what's here.

WD hoorden wij en Hit the Rap Jack. Natuurlijk wat een klein beetje, nou ja, het is 100.000 keer gekomen als Hit the Road Jack. Laat ik het daar maar op houden. Muziek van Honey D uit 2021. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D, ik kom vanzelf naar je toe, oftewel Help Yourself naar mij toe in 2021. Het is Patty Gurdy en Molly Malone.

De klassieker, de traditional, Molly Malone. Gezongen en gespeeld door Patty Gurdy. Gezongen en gespeeld op de hurdy-gurdy. Een draailier, zo'n instrument van lang geleden. Dat tegenwoordig een moderne uitvoering kent. Waardoor je aan te sluiten is op allerlei elektronische apparatuur. Door je te kunnen opnemen, zoals dat vroeger eigenlijk niet kon. Muziek van de Polyframes, een band uit West-Friesland. We gaan luisteren naar Everything Together.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

Vliegende start vandaag bij Dekker Radio met Spandau Ballet en Only When You Leave. En we zijn net begonnen, dus ga niet weg, zou ik zeggen. Hey, ken je deze groep? Ze zijn weer op de markt hoor. Binnenkort komt er een nieuwe uit van ze. Ik heb het over de Rolling Stones. Nou, die hoor je ook bij Dekker Radio hoor, die nieuwe. Maar dit is nog een oudje van ze. Yeah.

Mooie combinatie. Treintje Oosterhuis en Margot Borsato. Een wereld zonder jou hoorde je bij Dekker Radio ben je. En de Carpenters.

Laura Pausini en een andere uitvoering dan we gewend zijn van het nummer Gente. En dat klopt, want deze is uit 1994 en precies 10 jaar daarvoor maakten ze de originele en die was gerust, een heel stuk rustiger. Ach, ik ben een beetje ouder aan het worden en dan ben je ook af en toe aan rust toe. Hoor maar. Bert Hering. Julie July. Het origineel is van Stories. En Brother Louie. Je herkent het vast.

Laurie Spee, ken je die naam nog? En How Many Times? Ik moet een beetje opschieten, want ik heb de Commodores ook nog. Die stonden al te trappelen om het hoekje hier. Maar ja, dat was wel easy, toch? We gaan op weg naar het half uur. En dadelijk ook nog deze drie. Vanuit Studio 2 met Wiebe Barkie.

Zo, begonnen deel 2 van dit uur Dekker Radio met Warrior Gator en Honeybee van 1974. We hebben er 3 achter elkaar en de volgende is wel grappig, want het is er een van ABBA. Nou, daar is niks bijzonders mee, zou je denken, maar hij is in het Spaans. Fernando heet hij. Moet je horen. Ik doe het ze niet na, hoor. En daarna Mark Broussard met Time is a Thief.

0: 3 achter elkaar hoor je. Mark Broussard als laatste. Of je dit nou mooi vindt, ik niet eigenlijk. Het ligt aan mijn smaak misschien, ja. Time is a thief. En daar heeft hij wel gelijk in, want de tijd is zo voorbij hoor. Zo'n uurtje Dekker Radio is zo verstreken, ja. Ik zeg het maar, want we gaan gauw eventjes verder met een nummer uit de jaren 70.
1: Music Radio.
2: Met de muziek van
3: de jaren 70.
0: Ken je dit gezelschap nog? Queen?

Leuk, hè? Hit the road, Jack. Ja. Ga er gauw vandoor, Jack. Ray Charles was dat. Ja. Schiet alweer op, dit uur Dek Radio. En ik heb deze mooie uitgezocht voor je. Hoogst persoonlijk van Randy Crawford.

The Crusaders samen met Randy Crawford en Street Life, het straatleven in Chicago misschien, want ik heb Chicago klaarstaan met de Beach Boys, Wishing You Were Here.

0: voorbij.
1: Leuke combinatie. Bluff met Ilse de Lange en Open Je Ogen. Het Concert at the Sea. Live opgenomen. Op het strand. Maar niet van Ameland. Maar dat rijmt wel. Bek Radio gaat eruit. Want de tijd is voorbij. Ik heb Corby Cayenne nog even achter de hand gehouden. Met de kleine dingen die je doet. The little things. Tot de volgende keer maar weer.

een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio. FreeMusicRadio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Bond, Jan Berg.

0: Hoe klinkt het dan, hè? De muziek van het heden? Justin Bieber en Nicki Minaj. Dit was Beauty and a Beat.
1: Ouwe meuk!
0: Terug in de tijd, 1963. Gene Chandler. Baby, That's Love.

0: Ja, wachten we op Dean. Gene Chandler uit 1963. Baby, that's love.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Pakken we deze maar in 2008. Dit zijn de Cooks. Always where I need to be.

0: De Cooks uit 2008, Always Where I Need To Be.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2014 hoppen we naartoe met First Aid Kids. My Silver Lining.

0: Rotterdam.
1: Ja, eerste hulpsetje, vrij vertaald de naam van de band First Aid Kit. Uit 2014 was dit My Silver Lining.
2: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
1: Hier wil ik hebben uiteraard ook hier in het programma Grace de Gier met haar nieuwe plaat. Dit is Dan. Ze zitten er even stevig in.

0: van Greestig hier. De Spik spint een nieuwe plaat. De titel dan en het is ook klaar.
1: Met Jan Berg maak je bont. Altijd wat anders.
0: We gaan 1991 met de London Beat. A Better Love. Altijd lekker. Een liefde.

0: Muziek van The London Beat, even terug naar 1991 met deze. Dit was A Better Love.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En op naar 12:30 met deze van Colin Blindstone. Dit is Andorra.

De zanger Noddy Holder en zijn mannen, de band Slate, hebben het over 1981. Deze Lock Up Your Daughters, de titel van de plaat. Dit is Andere Koek. Sabrina Carpenter uit 2024. Deze Please, Please, Please. Zeg maar alsjeblieft.

0: Carpenter, Please, Please.
1: Met de muziek van de jaren 60.
0: Stukje oude meuk dus. We gaan naar 1968 met Johnny Nash. You Got Soul.

0: Ja, gauw oude meuker uit jaren 1968. Johnny Nash hoorden we hier voorbij komen. You've Got Soul, de titel van deze plaat.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Tijd voor Nederlandstalige muziek. De Dijk uit 2002. Ga in mijn schoenen staan.

0: Ja, je kan wel zeggen, altijd garant van een lekker potje muziek. De mannen van De Dijk, DSR 2002. Ga in mijn schoenen staan. Huub van der Lubbe nam de zang uiteraard voor zijn rekening.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ook dat hebben we voor u. Nieuw werk hier van Odin Brennhawk. Can't follow you there.

0: All Bring Home krijgen we hier zo. Can't Follow You There, de titel van de plaat. Wij gaan eens even kijken. Wat gaan we doen? Ja, we gaan naar het jaar 2019 met Ed Sheeran.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
0: En doet het niet alleen, samen met Camila Cabello. South of the Border.

with me. Ja, dat was hem deze, Camilo Cabello, South of the Border. En dat was natuurlijk een duo samen met Ed Sheeran uit 2019 alweer deze. Leert ons wel dat we aan het einde van het programma Bon zijn toegekomen. Mijn naam is Jan Berg, ik heb het vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Ik hoop dat u ook weer genoten heeft van de muziek die ik heb uitgezocht. Reageer nog op het programma, dat kan zoals altijd naar janberg.radio@gmail.com. Rest mij ook u een hele fijne dag toe te wensen. Ik vertel wat de muziekjes waar eruit gaan. Ik heb er tenslotte nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1979 met Peaches and Herb, We've Got Love. En ik hoop dat er ook bij uw liefde al om is. En het laatste nummer wat eruit schiet is er eentje van Rowdy's Rose, On My Way, Spik, Spik, een nieuw werkje. Ik zeg bedankt voor het luisteren nogmaals. De groetjes en graag tot de volgende Bon maar weer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Een beetje terug uit jaar 1986 met deze van Albert West samen met Albert Hammond. Ja, samen een mooie plaat gemaakt. Give a Little Love was de titel van de opname. Hartelijk welkom, een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam en ik ga ze weer voor u draaien de komende uur. Zoals deze, Sabrina Carpenter.

0: Ardeen Taylor uit 1968, vergraan of glorie zullen we bijna zeggen, maar een leuk plaatje om nog eens een keer te draaien. Gotta See Jane, zo heette het.
1: Met Jan Berg maak je het bond, altijd wat anders.
0: En we gaan naar 2005 met Raccoon. Dit is Love About It.

0: Mooie muziek van Raccoon, inmiddels alweer meer dan 20 jaar oud. Dit was Love About It.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu. When you look so
0: good. YouTube.

0: De muziek van U2, You're the Best Thing About Me, de titel van deze opname. Terug naar het jaar 2017 gingen we met deze muziek. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Het nieuwe werk hier zo. We're just

0: listen to Jill.
1: Muziek van The Wild Rangers. Spiksprint een nieuw werkje. When the Justice Fails.
2: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
1: Dit is Skunk Anesi. Weak as I am. We gaan naar 1996.

0: Jazeker, de muziek van Skunk Anansie. En dat kwam uit het jaar 1996. Weak as I am. We kijken op de klok, we moeten richting het half uur.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Gaan we doen, uit 1973. Peter Koelewijn en zijn Rockets. Het lied van Angeline, de blonde seksmachine. MUZIEK

geschreven in 1984 met weer van Fox to Fox. Precious Little Diamond, de titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. We schakelen over naar de muziek van het heden. Is Emmanuel Cortez en Amor.

0: De vrolijke hedendaagse muziek van Emmanuel Cortez, Amor.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: Had terug in de tijd in 1965 met de Rolling Stones, Get.

0: Ja, dat waren ze, de rockers uit een lang vervlogen verleden. De Rolling Stones uit 1965, meer dan 60 jaar oud. Get Off My Cloud.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We maken weer een sprongetje in de tijd. 2002, Ja Rule en Kees. Dit is

0: Jazeker, uit 2002, de muziek van Ja Rule en Case. Dit was Living It Up.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor u. Nederlandstalig tekst van Michael Nobbel. Ik voel me te gek. Voelt u zich ook te gek?
3: Ik woon in een villa met uitzicht op zee. Een zwembad, jacuzzi, ik tel lekker mee. Mijn auto gaat sneller dan het ochtendnieuws. Maar toch is jouw lach het mooiste wereldnieuws.

0: vrolijk mopje muziek van Michael Nobbe. Ik voel me te gek.
1: Hé, hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die?
0: As for money. And Pitbull advice. En Christina Aguilera.
2: As for advice. Get money twice. I'm from the dirty. But that Chico nice. Y'all call it a moment. I call it life.

En dat was een Pitbull samen met Christina Aguilera. En het nummer gedeeld is Feel This Moment. 2013 kwam het uit. En dat bracht ons dan wel weer aan het einde van het programma Bond. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang. Mijn naam is Jan Bergen en ik heb het vandaag weer met plezier voor u gedaan. Ik hoop dat u ook weer met plezier geluisterd heeft. Ja, rest mij u nog een hele fijne dag toe te wensen. Met allerlei leuke activiteiten die daar weer bij horen. Reageer op het programma, kan en mag. janberg.radio@gmail.com is daar de rest wat aan voor openstaan. En ik vertel nog even wat muziek is waar we eruit gaan. Allereerst gaan we naar 1979 met die heerlijke plaat van Dave Edmunds, Girls Talk. En daar nog een nieuw werkje van Clape McGuire. Little Bit of Venus. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag tot de volgende Bond maar weer.

mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Dit is jouw Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. Freemusicradio.nl.

Leuk om het origineel weer eens te horen van I Can't Stand Rain. Je hoorde zangeres Ann Peebles. Het nummer dat is geschreven door Ann Peebles zelf samen met haar man Don Bryan en de radio-dj Bernie Miller. Het zou even van haar populairste nummers worden voor deze Afro-Amerikaanse singer-songwriter. Het nummer stamt uit 1973 en zou later nog gecoverd worden door onder andere Ron Wood in 1975. De groep Eruption had er in 1978 een nummer 1 notering mee in België en Nederland. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan onze deuren weer wagenwijd open van ons archief om jou kennis te laten maken met de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. Alle vaste ingrediënten zijn weer aanwezig, zoals de tragiek van de muziek deze keer met Tom Parker in zijn hoedanigheid als lid van de groep Apollo 100 en onze nederpopplaats, de groep Attention. Maar eerst deze van The Trance, Sweet Little Miss Love.

hebben ze weer overal vandaan gehaald voor je hoor. Ja, je hoorde James Carr en I Can't Make It. Amerikaanse zanger die begon met zingen in de kerk. En hij trad ook nog op met verschillende gospelgroepen destijds. Begon halverwege de jaren 60 met opnames voor het toentertijd befaamde Goldwax platenlabel. En daarvoor hoorde je The Brain and Nightmares in Reds. Britse groep die slechts één single uitbracht halverwege 1967. Nou, dat was het nummer wat je hoorde. Dat was de B-kant van de single Kick the Donkey. Het werd geschreven door de bandleden Peter Giles, Michael Giles en Robert Fripp. En we begonnen dit trio met The Trans Sweet Little Miss Love. Groep afkomstig uit Liverpool die wat minder beroemd waren dan de andere groepen die daar uit afkomstig waren. En uiteraard natuurlijk ook de Beatles. Maar voornamelijk hadden diverse naamswisselingen. Ze begonnen als de Beat Combat, daarna Mike en de Mercy Man. En eindelijk noemden ze zich na een tijdje de Trance. Leuk om deze te horen. Zometeen onze tragiek van de muziek. Deze keer met Tom Parker. Dan als lid van de groep Apollo 100. Maar ik heb eerst deze nog voor je van Bobby Day. Over and over.

Angel Pavement met When Will I See June Again. Vijfkoppige Engelse band uit York die niet echt succesvol waren. De naam van de band hebben ze destijds ontleend aan een boek uit 1930 dat werd geschreven door J.B. Priestley. Daarvoor hoorde Sugar and Spices Do The Dog. Een van de weinige meidengroepen die zelf hun instrumenten destijds bespeelden. Dat gebeurde niet vaak, dus aardig om dat te weten. Voor de rest hebben we eigenlijk weinig van deze groep kunnen vinden. Dus mocht jij daar wat meer van af weten, je kan het ons mailen naar info@theoldiesproject.nl. We begonnen met Bobby Day, Over and Over. Amerikaanse muzikant die werd geboren als Robert James Byrd. En dat in Fort Worth, Texas. 15-jarige leeftijd was hij al lid van de R&B groep de Hollywood Flames. Hij gebruikte zijn artiestennaam om op te treden en ook nog om platen op te nemen. In 1957 maakte hij ook nog wel deel uit van het duo Bob en Ur, en die hebben we ook al eens in dit programma gehad. Zometeen onze nederpopplatengroep Attention, maar eerst deze van Davy Jones with the King Bees, Liza Jane. En wie dat eigenlijk is, dat hoor je zo meteen.

0: Attention and Change Your Mind. Onze Nederlandse popplaat. Haagse band die in de jaren 60 twee singles uitbracht. En nou, de groep die bestond uit Bram Bol op gitaar, Aart Den Dolk op gitaar, Thijs Kramer op bas en Marcel Hogerhout op drums. Die groep die kwam overigens voort uit The Pirates. Dat was een band waar ene Jaap Eggermond ook nog in heeft gespeeld. Daarvoor hoorde je Barely Breeze, Sometime in the Morning. We hebben het al vaker gezegd, als je onbekende muziek draait uit de roerige jaren 50, 60 en begin 70, dan wil het wel eens gebeuren dat je stad en land loopt af te zoeken, maar niks kan vinden. Nou, dat was voor Barely Breeze ook het geval. We begonnen met Davy Jones, tezamen met de King Bees, Liza James. Hij werd overigens geboren als David Robin Jones en dat op 8 januari 1947. Nou, het nummer wat je hoorde had geen commercieel succes waarop de groep gehoopt had. Nou, David Jones verliet de band en ging solo verder, maar dan onder de naam, dan komt hij, David Bowie. Nou, het eerste nummer dat David Bowie uitbracht was Space Oddity en dat in 1969.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In een ziekenhuis in Marbella is de Britse muzikus Tom Parker overleden. Tom Parker was vooral bekend van zijn bewerkingen van klassieke muziek. Met zijn band Apollo 100 brak hij in 1972 door. Hij kwam toen hoog op de internationale hitlijsten met het nummer Joy, een bewerking van Cantata 147 van Johann Sebastian Bach. In 1979 maakte hij met de door hem opgerichte New London Chorale onder de titel The Young Messiah een arrangement van het Oratorium Messiah van Georg Friedrich Händel. Zangeres Vicky Brown had een hit met het lied Stay With Me Till The Morning. Verder schreef hij nummers voor artiesten zoals Mac en Katie Kishoon, The Nolan Sisters en The Doolies. Tom Parker was als muzikus autodidact en hij begon op 16-jarige leeftijd als jazzpianist. Hij is 68 jaar geworden. In de tragiek van de muziek Tom Parker als lid van de groep Apollo 100 en Joy.

de Unique You Ain't So Tough. Amerikaanse rockband uit Chicago met Joe Stampley als leider van de band. Ze waren actief tussen 1965 en 1970. En in de herfst van 2010, zo gaat het verhaal, werd de groep opgenomen in de Louisiana Music Hall of Fame. Daarvoor hoorde je Andromeda Rainbow Chasing. Nederlandse band die actief waren in het begin van de jaren 70. Nou, het nummer wat je hoorde is geschreven door Morgan and Greenis. En het verscheen bij het Nederlandse platenlabel Negram. We begonnen met de tragiek van de muziek. Tom Parker als lid van de groep Apollo 100 en Joy. Heb jij nou ook eens een keer een idee voor dit onderdeel van het programma? Laat het ons weten. Stuur je mailtje naar info@theoldiesproject.nl. Ik heb er 4 voor je op een rijtje staan. Luister naar illustere namen zoals Georgia Jibas, Dickie Doo and the Dones, John Layton, maar ook deze, Bernie Nee.

hoorde Georgia Gibbs en Tweedledee, populaire Amerikaanse zangeres die al in haar 10 jaren begon met zingen. Ze had in eerste instantie haar roots in de jazzmuziek en ze trad ook vaak op overeen radio- en tv-shows als zangeres. En daarvoor hoorde je Dickie Do and the Don'ts Click Clack. Het was eigenlijk een grap deze groep. Die hield sproot aan het brein van Gary Granahan, een singer-songwriter en producer die een alias nodig had om zijn nieuwste creaties uit te brengen zonder in moeilijkheden te komen met de platenmaatschappij waar hij onder contract stond. De groep bestond naast Granahan uit Harry Davis, Elways, Ray Gingy en Dave Aldridge. Dread. Daarvoor hoorde John Layton en Wild Wind, Amerikaanse zanger en acteur die wereldberoemd is geworden met het nummer Johnny Remember Me. Nou, net als dat nummer tekende producer Joe Meek ook voor de productie van Wild Wind. We begonnen met Bernie Mee, Lend Me Your Comb. Amerikaanse zanger en muzikant schreef samen met Carole King en Jack Keller de liedjes. Hij overleed overigens op 20 november 1994 in Fort Lauderdale, Texas is dat. Heet ons over deze aflevering alweer van The Oldies Project. Ik hoop dat je net als ons er weer van genoten hebt. Ik heb het vaker gezegd, voor ons is het altijd een één groot feest om het programma te maken. Ik heb er nog eentje voor je. Harper's Bazaar en Come to the Sunshine. Graag tot de volgende keer. Dag! You're listening to the

24 uur per dag en 7 dagen in de week Radio Atlantica Breda. Jouw lekkerste muziek en natuurlijk jouw verzoekplaten. Dit is Radio Atlantica Breda.

Het was nacht. Een paar kilometer buiten het dorp stond een donker huisje, eenzaam en afgelegen in het veld. Slechts één verlicht raam op de zolderverdieping toonde aan dat het bewoond was en het enigste geluid dat te horen was, kwam van de wind die door de spandraden van een hoge radioantenne vloot. De energiestroom, vanuit die antenne ver over het donkere land wegstralend, was onzichtbaar, maar werd in vele huiskamers omgezet in spraak en muziek. Ook in een kleine bestelwagen, tientallen kilometers van de radiobron verwijderd, werd aan de knoppen van een wat vreemd uitziende ontvanger gedraaid. De zwenkende antenne op het dak van de auto bewoog zoekend heen en weer om dan plotseling te stoppen. Koplampen vlamden aan en de kleine auto sloeg gericht een polderweg in. Op de ruime vliering van het afgelegen huisje schalden de polka's en walsen van Frankie Jankovic door de ruimte. Lange platenrekken vol singles stonden langs de wand. Elke Nederlandstalige artiest, hetzij groot, hetzij klein, kon zich hier terugvinden, want ook deze piraat draaide, net als zijn vele collega's, die muziek waar in Hilversum zo weinig tijd voor gevonden werd. De grote zendlamp achter een wirwar van kabels en apparatuur gloeide en de gebogen donkere figuur ervoor gaf juist een kort rapport aan een andere amateur die hoogprocentig doorkwam in spraak en muziek. Na een korte schakeling kondigde hij de volgende plaat aan, speciaal bestemd voor Jan en Marietje die die dag hun koperen huwelijksband vierden. Opgewonden luisterde de hele visite van Jan en Marietje naar het losse praatje van hun eigen discjockey en vrolijk werd gedanst op de pittige foxtrot die aangevraagd was. Niemand van het gezelschap schonk aandacht aan het kleine bestelwagentje dat langzaam langs hun woning reed en waarvan de bestuurder ook ingespannen luisterde naar hetzelfde muziekje. Onze zendamateur rekte zich eens uit, gaapte en keek op de klok. Hij besloot de uitzending te stoppen en toen het liedje van Jan en Marietje uitgedraaid was, liet hij de naald zakken op een oeroud plaatje. Kort meldde hij zich af met op de achtergrond zijn herkenningsmelodie. Amateurs, kom er nog even in en vertel me hoe ik doorkwam in spraak en muziek. Ik ga de band verlaten en luister graag nog even naar jullie rapport. Alle trouwe luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Ik kom vanavond niet retour. Bye bye. In het kleine autootje, een paar kilometer ver weg, luisterde iemand verbeten naar de ruis van zijn ontvanger.

U luistert naar Radio Atlantica Breda. We zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week te beluisteren via de website www.atlanticabreda.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De lunchbreak ruist als het water van de Noordzee.
2: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Jim Holmes. En nu gaan we met hun Sky High. Ja, hoog in de lucht, daar hangen de sterren natuurlijk. Er hangen ook wel wat vliegtuigen natuurlijk, met wat luchtverontreiniging. Maar tot daar, we leren daar wel mee leven, zeggen ze aan het einde. Goed, van harte welkom in de lunchbreak hier op deze vrijdag. Het weekend is weer gestart natuurlijk. Het nationale weekend gebeuren, wel, dat gebeurt hier nu op jouw radio. En als je naar Spanje op reis gaat deze zomer wel, dan komt deze lekker van pas inderdaad wel.

gaat eventjes wat kermis op de radio natuurlijk. Hè. Ja, goedemiddag, het is vrijdag. Ja, het is tenslotte weekend eventjes. Ik doe, ja. Kan geen kwaad, zeggen ze altijd. Ik vond het wel een hele mooie song om te draaien natuurlijk ook hier deze vrijdag. Er is één strofe dat ik natuurlijk niet begrijp. Samantha zingt op een bepaald moment, ik draag alleen nog maar Spaanse toiletten. Ja, inderdaad, je moet je eens goed luisteren naar die song. En Spaanse toiletten, ik weet niet wat er zo speciaal in Spanje aan de toilet is. Hier zijn de Hollies. Iets helemaal anders, hè? Ja.

tijdens de lunch mag je ook wel eens meezingen natuurlijk. Hè? Ja, nou, ja, zeker weten. Muziek van The Proclaimers en I Will Walk 500 Miles. Als je graag gaat wandelen in het weekend, wel een hele goede, hele gezonde bezigheid zou ik zeggen. Neem dan gewoon je radiootje mee en dan kan je lekker naar je favoriete muziek luisteren natuurlijk. Hè. The Proclaimers dus en I'm Gonna Walk 500 Miles en zo verder en zo verder. Tijd voor Starship. Nog zo eentje dat we kunnen meezingen. Hier zijn ze met We Build the City on Rock and Roll. Zo direct de onvergetelijkheid. En het heetste nieuws van vandaag wel, dat gaat over, eventjes kijken, Victoria's Secret. Oh, interessant, ja. Blijf luisteren dus, hè. Ja. Dan weet je ook er weer over mee te praten. Hier in de lunchbreak.

En dan terug naar de jaren spelletjes, hè. Inderdaad wel met de Pebbles uit België en net al met hun Seven Horses in the Sky. Was een hele grote hit in de tijd natuurlijk en geschreven door Bobot. Ja, wie is dat? Dat zou zijn wel, dat kan ik dus wel achter raden natuurlijk. Hier is Kid Rock. En hij houdt van rock and roll en dergelijke dingen meer en veel whisky drinken, denk ik. Ja, inderdaad wel. Hier is hij met All Summer Long. En het allemaal op Jong Vrijdag. Het is weekend. Wie is blij? Wie is tevreden? En ja, maak er iets moois van, hè.

muziek van de band Diesel. En dan komen What's the Deal Going Back to China. Ja, we worden waarschijnlijk een van de belangrijkste partners, hè, van ons tegenwoordig China. Ja, inderdaad wel, als de Amerikanen achterblijven, wel, dan doen we verder met de Chinezen natuurlijk. Goed, nog een streepje muziek tot het halve tijd zijn. En daarna krijg je natuurlijk van mij het heetste nieuws van toen. En het heeft te maken met Victoria's Secret. Weet je wel, die dameslingerie. Ja, dat. Tot dan!

Zo in de nadruk, goed dat de technische storing een klein beetje opgelost is. Ja, denk het wel. Ja, en weer te horen. Goed, we gaan terug naar de tijd, naar 2007. In 2007 wordt het greatest hit album van de Spice Girls in Amerika 2 maanden exclusief verkocht door de winkels van het lingeriemerk Victoria's Secret. Er zijn dus heel veel vrouwen die dus een greatest hits hebben van de Spice Girls. En uit die LP halen we de Spice Girls en Spice Up For You.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-hit van Patrick. De hit-hit van Patrick. De hit-hit van Patrick.

Ja, dat is voor de laatste keer dat je hem hoort als hit heb hier in de lunchbreak deze vrijdag. BTS en Swim. En nu had ze al even uit zichzelf moeten zwemmen natuurlijk naar de top. Hè. Inderdaad wel. BTS dus Zuid-Koreaanse product. Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it.

Ja, inderdaad, lekkere soulmuziek op je radio natuurlijk, ja. Muziek van de Pasadena's. Waren met z'n vieren. Lekker bandje in de jaren 80 natuurlijk, ja, inderdaad wel. Ook nog bekend van Riding on the Train en dergelijke meer. Het is vrijdag en het is bijna weer afgelopen natuurlijk, hè, de lunchbreak. Maar niet voordat we onze toetjesplaat straks hebben gespeeld natuurlijk. En hier is nog eventjes Bruno Mars en I Just Might.

En dan ook een band waar je heel veel respect moet voor hebben natuurlijk. Ze waren heel de week onze artiesten van de week. En ik heb het over Tavares natuurlijk. I never had a love like this before. Ja. We zeggen ze, al de liefde roest niet. En je eerste liefde is altijd, ja... Is altijd wel iets specialer natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad wel. Zo direct ook nog onze toetjesplaat natuurlijk. Maar eerst nog eventjes deze van Debarge en I Like It.

Maar inderdaad, voor mij is nog, rest mij nog te zeggen, een heel mooi weekend aan jullie allemaal. Zondag ben ik er weer natuurlijk met een nieuwe lunchbreak hier op jouw fantastische radiostation. En anders tot maandag. Was muziek van El DeBarge natuurlijk en I Like It. En je hebt nog de toetjesplaat van mij te goed. En een hele lange versie van Chic and Good Times. Tot volgende week en maak er een mooi weekend van. Bye bye. Bedankt om te luisteren. De toetjesplaat.

0: balla.
1: Balla.
0: Balla.
1: Oh, wat doen we dit terugdenken aan de zomervakantie van 1989, vrienden. Wat een hit was dit toen, hè? Het was Pino D'Anzio en Maguala Idea.
2: Dit is de Middle of the Road Show met

Maar zo ben je stond in de hitlijst, hè? Weet je dat? Zo van niets. Oh, wat stonden ze bovenin ook? Oh. En onverwachts gezellig, Pushy Real Good. Nou, dat weten we nog wel. Ja, uiteraard. Het was Salt and Pepper, vrienden. Uit de gouden jaren. De jaren die wij nog lang niet vergeten zijn. Muzikaal gezien gaat het nog steeds lekker. Hey, welkom. Dit is de muziek. Hey, wat?

Als ik de naam Partridge Family zeg, dan zegt de jeugd van tegenwoordig: huh, wat is dat? Wat is dat? Wat komt er vandaan, joh? Nee, het was een successerie op de tv. Ik kan me herinneren, elke zondagavond, ik meen om 6:30 vlak voor het Sport in Beeld begon, zag je de Partridge Family. Huh? Nou goed, dat was wat. Ze maakten muziek. Ze waren bijzonder muzikaal. Dus in elke aflevering ook muziek. Meestal zongen ze een paar nummers. Zoals ook zojuist gedraaid. Voor jou op de radio. I think I love you. Lekker toch? Wat nog meer lekker is, zometeen vanuit het theater. Een fijne voor achter de keukengordijnen zit eraan te komen. En dit succesvolle duo uit de jaren 80. The Modern Talking.

kommt Thomas Anders aus Deutschland. And you're my heart and you're my soul. Ook bekend natuurlijk als de Modern Talking. Lieve mensen, waar ik op deze avond kloot, ze hebben lekker gevrijen. Wat zegt u? Hoogste tijd voor Rutja Kot.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wat.

de hele nacht. De hele nacht. Nou, ze was er dus echt niet vies van, hè. Wordt Jacob dames en heren. Al zijn er een fijne voorachter de keukenvereinen. En ook deze gaan we komen weer even terug. Lekker terug in de middel of de roadshow op jouw radio natuurlijk. Met de Tiger Feet. Het was Mud uit Engeland. Kort geleden nog een expeditie gedaan. Door de donkere jungle van Afrika. Maar je komt de echte vreemdste typisch tegen, hoor. Kijk, heb je hier. Daar hangt de spiegel. Jee, was er wel bang voor dat.

0: knalt de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Dacht je dat?
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Heb ik dan mijn glas gelaten? Wordt het toch nog gezellig?

Alweer zo'n heerlijk lief liedje in de middel van de road, joh. Echt heel lief. Oh, ja, dat was toen het zo'n festival in 1976, wat was het? Met Save Your Kisses For Me. Het was de Brotherhood of Man. Dit is de middel van de road show voor jou, via de bekende lange palen en digitale kanalen. En Rolls Royce, ook zo'n lekker beentje. Dit is Best Love voor jou.

Harold Melvin en zijn Blue Notes. Het Satisfaction Gang op titel Ik Take Your Love Back. Gouden jaren, gouden tijden. En de platen die zitten nog steeds tussen je oren. In het, nou misschien wel, his stereo. In plaats van stereo. Het komt van alle kanten, nietwaar? Wat kan ik mono via de middengolf? Hey, wat leuk dat jij erbij bent vandaag. Yeah.

Het was 1989 voor de speciale aanbieding van het Goede Doel. Henk en ik natuurlijk, maar ook met gast Nol Havens van VOF de Kunst. Lekker terug in het, het veilige verleden natuurlijk. Toen alles toch lekker en vrolijk was. Vlindertjes, vogeltjes, vladder. Heel iets anders op de ladder. Maar goed, het was toen en jij hoort hem.

King, basgitarist. Geweldig toch, Love Games. En tot zover voor vandaag de Middle of Den Roadshow. Ik hoop dat je het leuk vond. Zometeen nog veel meer lekkers. Gewoon blijven luisteren naar mijn lieve collega's. En maak er sowieso nog een hele fijne voortzetting van. En uiteraard spreken we elkaar.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision
2: en Muziekfabriek.
3: Je wil je in de muziek laten verrassen? Dan heb ik buitengewoon goed nieuws voor je. Want naast een aantal retro liedjes draaien we ook recent werk. En voor het geval je het niet wist, je hoort ze bij ons 3 om 3.
4: Ron van der Steen is je makker.
3: En hier zijn de eerste drie van start met een lekkere gouden ouwe van Donna Summer en Bad Girl.

0: een beetje weird, maar wel erg origineel. En je moet maar zo denken, als er geen gekken waren, dan hadden de muizen niet te eten. Je hoorde Don't Stop Me Now en als laatste Boyzone en Picture of You. Een liedje uit de jaren 90. Ga er maar weer voor zitten, want ze komen voorbij. De grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Dat doen we bij het jaar 1991.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Seal met Crazy. We noteren voor Seal 7 weken hitlijst. Het nummer Crazy stond net als een week eerder op nummertje 1. Seal is geboren in Paddington op 19 februari 1963 en is een Britse zanger. Zijn muziekgenre varieert van soul en pop tot rap en rock. Seal trouwde in 2005 met het Duitse topmodel Heidi Klum. Seal heeft tot dusver 5 studioalbums opgenomen, waarvan 3 titelloos. In 2005 bracht hij het album Live in Paris uit. Een registratie van een live optreden in Parijs. In november 2007 verscheen het album System. Daar waar alle vorige albums door Trevor Horn waren geproduceerd, verzorgde Stuart Price de productie van dit album. Waarop Seal terugkeert naar zijn dance roots. Mede omdat System minder succesvol was, kwam er vrij snel een album met soul covers uit, getiteld Soul. Na nog een hitscompilatie richt Seal zich weer op nieuw eigen werk. Het album Commitment verscheen in september 2010. Met het topmodel Heidi Klum kreeg hij 3 kinderen, waaronder 2 zoons en een dochter. Hij adopteerde tevens Klums dochter uit een eerdere relatie.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit, die is van Money Love met Down to Earth. Het nummer stond nummertje 31 en kwam van 35 en dat voor 2 weken hitlijst. 4 plaatjes winst dus voor Money Love. Oorspronkelijk heet ze Simone Rescue en is geboren op 2 juli 1970 en is beter bekend onder haar naam Money Love. Ze is een voormalige radiopersoonlijkheid in de Verenigde Staten en een zeer gerespecteerd figuur in de Britse hip-hop scene. We gaan terug naar 2 maart, oftewel week 9 van het jaar 1991.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

De grote en de kleine hit. Die grote hit die was van Seal en Crazy. En die kleine hit van Money Love. Lekker ondeugend. En Down to Earth. Je luistert nog altijd naar de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. Straks je nog verderop in het programma aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar eerst gaan we proberen een succesje te scoren met Dries Rolfink. Hier is hij met Ik Leef Vandaag.

0: was een van de eerste singeltjes voor ABC in Nederland. Poisoned Arrow. Straks gaan we dit rijtje van 3 voor je afmaken. Maar we gaan eerst weer lekker de jukebox voor je induiken. En we gaan wederom heel ver terug in de tijd.
1: From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie.
0: Het nummer Crimson and Clover is een single uit 1969 van een Amerikaanse rockband. Het werd geschreven door duo Tommy James en drummer Peter Lucier Jr.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Het nummer was afhankelijk bedoeld om veranderingen in hun muziekrichting aan te brengen. Na een presentatie van het nummer in de Ed Sullivan Show werd het nummer op 1 februari 1969 positief ontvangen. En zou het in de top 100 van de Billboard Hot 100 hoog eindigen. Crimson en Clover werd als een roermix uitgebracht nadat een radiostation het nummer in eerste instantie had uitgelekt. Zo stond het 16 weken op de Amerikaanse hitlijst en bereikte het de nummer 1 status. Ook in andere landen zou het nummer hoog eindigen. Waaronder Canada, Duitsland, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Afrika, Zwitserland en natuurlijk ook Nederland. De single verkocht meer dan 5,5 miljoen exemplaren. Het liedje werd door vele andere prominente artiesten gecoverd, waaronder Joan Jett en Prince. Het is daarom hoog tijd om onze jukebox flink te laten draaien. En laten we gezamenlijk luisteren naar Tommy James en de Sandals. Hier zijn ze met Crimson and Clover.
1: Jukebox Classic.

Het is onvervalst en zeer ouderwetse stereo uit 1969 van Tommy James en de Sundells. En ze stonden centraal als de Jukebox Classic met Crimson and Clover. Misschien wil je er ook eentje aanvragen. Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. Je bijdrage die wordt zeer op prijs gesteld. Naast andere leuke programma's op dit radiostation is er natuurlijk ook de Muziekfabriek. En daar luister je op dit moment naar. Je hebt er nog eentje van me te goed in het rijtje van drie. En dat is deze van de Sister Sledge. En We Are Family.

0: We are family, dat schept een vorm van solidariteit. Je hoorde uit de oude doos, de Sister Sledge.
1: De Muziekfabriek.
0: Verder ABC en de Potent Arrow.
1: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: En het succesje van Dries Roelvink met Ik Leef Vandaag. Ik heb nog wat wetenswaardigheden uit het jaar 1969 voor je. Naast onze jukebox classic van Tommy James en de Sandels werd er in januari de BTW-belasting over toegevoegde waarde geïntroduceerd in Nederland. De BTW besloeg twee waarden, een hoog en een laag tarief, 12% en 4%. De tarieven staan niet vast en kunnen dus worden aangepast. En dat is de afgelopen jaren ook niet uitgebleven. We maken een sprongetje naar de maand mei. Het reusachtige passagiersschip Queen Elizabeth II wordt te water gelaten. En van 16 tot en met 21 mei is er een bezetting van het Maagdenhuis. Verder wordt de Laurenszee afgesloten en heet deze vanaf dan het Laurensmeer. En op Curaçao vindt er een grote arbeidersopstand plaats. Maar er is ook goed nieuws. Zo is er in Antwerpen de opening van de Kennedy-tunnel. En dan de maand oktober. In België wordt het rijbewijs ingevoerd en astronomen van de Universiteit van Arizona ontdekken voor het eerst een pulsar.
1: Beleef en ervaar. Laat je verrassen. De Muziekfabriek.
2: Muziekfabriek.
0: En dat was allemaal in het jaar 1969.

0: Straks meer in ons rijtje van drie, maar we gaan eerst naar de oude lullenplaat. We hebben dit keer te maken met La Bionda. Het is een Italiaans duo uit Milaan.
1: Oude lullenplaat.
0: Maar oorspronkelijk komen ze uit Sicilië. De broers begonnen echt in 1970 als componist en producer.
1: Oude lullenplaat.
0: Het zijn dus oude rotten in het vak. In 1977 haakten ze in op de opkomende discorage. Ook wel Italo-disco genoemd. Het gezelschap bestaande uit de broers Camillo en Michelangelo La Bionda, die in 1978 het meest bekend werden met het zomerse disco-nummer One For Me, One For You. Wat in het bijzonder opviel door de eenvoudige tekst. Alleen aan het einde van het nummer zijn enkele andere zinnen aan One For Me, One For You toegevoegd. Het nummer zou hoog eindigen in de hitparade. Naast de broers traden op de achtergrond twee Oosterse geklede dames en een Oosterse geklede man op. In 1983 verleenden ze hun medewerking aan het eveneens Italiaanse duo Riquiera, bekend van de nummers Vamos a la Playa en No Tengo Dinero. In 2010 lieten de heren wederom van zich horen. Verder zijn ze vooral op de achtergrond actief met het produceren van nummers voor andere artiesten. We gaan terug naar 1978 en draaien een van hun grootste successen. Luister naar One For Me and One For You van La Bionda.
1: Oude lullenplaat.

0: plaat voor deze keer. Succes verzekerd. Het was dan ook een hele dikke hit, hè, in 1978 met One For You, One For Me. Verder hadden we nog Lenny Kravitz, Black and White America. Ik heb nog een tweetal deuntjes voor je klaarstaan in deze aflevering van De Muziekfabriek.
1: Altijd een goed gevoel. Oh, oh yeah. Met Ron van der Steen.
0: Hier zijn dan de Isley Brothers en Dead Lady. Gevolgd door Gerard Joling. Dan voel je me beter, tenminste als de klokken toelaten. Dit was het weer, een aflevering van De Muziekfabriek. Kijk regelmatig eens op www.ronvandersteen.nl. Vrienden en vriendinnen, ik zeg maar weer gegroet. Wij maken nog een hele fijne dag van...

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

23. Twan Leijten met Jongen van het Platteland. Dat kan ook wat wezen. Let op. Ja, ik heb het singeltje nog niet gehoord. Het is wel ouder. Het singeltje is al inmiddels 3 jaar oud. Maar ik kwam hem toevallig tegen in het archief. Dus ik denk, nou, die ga ik toch eens een keer naar huis. Leuk. Bon Jovi, We Made It Look Easy. Ja, they made it look easy. Maar, Baba en Rodi nu met...

Ja, er gebeurt wat zo, hè? Zo'n Hakataka Music. Nou, dat is dus Hakataka, hè? Ja, heerlijk, hè? Uit de jaren 70 trouwens dit. Dus val ik eventjes tussendoor. Tijd niet gehoord, hè? Deze plaat ook niet. Dat is wel heel mooi. Ja, Brezema en

Twan Leijten, een jongen van het platteland, ja. Daar hoef je ook niet echt blij mee te zijn, denk ik, tegenwoordig. Tenminste, ze zijn er nog steeds trots op. En heel veel piraten en shows ook, dat is zo mooi. Met vermogens, daar krijg je een paar tegen van. Daar droomden wij vroeger van in Den Haag. Als je 25 kilowatt zou zijn met de toeter op de FM. Geweldig, ze blijven er gewoon mee doorgaan. Silver Twin nu en Miek

0: Freak Like Me. Ja, radio freak, meer niet. Nee, ik ben geen andere dingen. Nee.
1: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
0: Ja, ga er maar aan staan. Heel apart hobby dit. Je zit tegen een van de microfoon te praten en tegen een paar beeldschermen met liedjes erop. Ja, apart hè? Ja, nou ja, goed. Ieder zijn hobby. Klaas van der Steen nu met In Dromenland.

live, hun versie op het van Gloria Gaynor natuurlijk, die dance classic. Is het niet onverdienstelijk gedaan, want het is een grote hit geweest in Nederland trouwens. En verder buiten ook. Hermes Houseband, leuk. Plan C. Ooit eens een keer in Plan C in Rotterdam zien optreden. Dus een lokale tent was dat destijds. Een tent die al heel lang bestaat en bestaat nog steeds volgens mij. Al sinds de jaren 60. Goed zo, Kate Perry nu met I Kissed a Girl. Dat heb ik ook wel eens gedaan. Ja,

thuisplaat hoorde, denk ik, ga ik weer terug aan het jaar 1984, weet je dat? Ja, hoezo? Nou, Creatures, Believe in Yourself. Maar die hoorde voor de allereerste keer, hoorde ik niet bij een Haagse station. En dat was een Haagse piraat, een hele grote piraat trouwens. Je had Hofstad en je had ook Radio Stad Den Haag. Hij heeft dat heel lang volgehouden tot 88 aan toe. En toevallig de uitbater van Radio Stad Den Haag, Rob Velders, maakte ook programma's te Gust en te Keura. En dat was ook meteen de uitbater. Hij begon met Radio City in de jaren 70. Ik wil het even kwijt. Het is leuk. En dus een stukje met Charlie Lonois wordt hij geïnterviewd. Het gaat over radio. En dat is op YouTube te vinden. Als je het intikt Velders, dan kom je het vanzelf tegen. En dat is echt een aanrader. Hoe je helemaal het ontstaan van de Haagse Piraat, Radio Stad Den Haag, de voorloper, Radio City en zo. En ja, de City Den Haag, fantastisch.

0: Lá que tens James Ingram.
1: Hans Gondel, had je voor James Ingram met Step Into The Ring. Nou, laten we dat niet doen. We gaan de Stepping Out Of The Ring toevallig, want het is afgelopen. Ik heb nog even voor je een vocale plaat en dan is het klaar met deze afternoon. Diddy 112 en Faith

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier veel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 1978 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 1979, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 1978 hebben ze het over de leuke Roxanne. Roxanne!

0: Crosby, heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de Jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical You've Been Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar dit jaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en ze heette Emilia Rydberg, eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 1979 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd nog door Snowy White met Bird of Paradise. En nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad. Daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Carrie and the Pacemakers.

Gary and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fairbe Equals the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaiden we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantic Six en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn Dale & Grace.

0: deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donnie en Maury Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale & Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses. Baxi versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday. Thank God it's Friday.

0: Anneke Koort, zeg maar. Om de Harlem Shuffle London Mix weer even uit de kast te krijgen. Ja. Ah, is weer gelukt. Hè. Ja, zeker. Speciaal voor jou, omdat het weekend voor de deur staat. Dus daar ga ik vanuit.
1: Oké, ze komt, ja.
2: Bram van der Mast. Je kan hem maar beter aan hebben.
0: Ja, dat doen jullie ook gelukkig weer. Ja. Even mijn voorgangers bedanken die het vorige uur hebben gedaan. En misschien waren het wel uren, weet jij veel. Ik heb een uurtje hier de gelegenheid om jou weer eens even wat bij te kletsen. Hoe dat jouw weekend eruit gaat zien. Love is in control, hoop ik. Samen met Donna Summer.

nou weer uit zijn kast gehaald? Nou, inderdaad. Wat vergeten maxi-singles. Ik heb hier eentje die is nog niet zo gek oud natuurlijk. Omdat ook Purple Disco Machine hierbij zit. Het nummertje heet London Headaches. En Annabelle Eglund heeft haar stem hier ook in laten streamen. Ja, zo mogen zijn, zeg ik het goed, ja. En ja, het klinkt niet slecht. Het nummer duurt wel een beetje te lang, bijna 9 minuten. Dus hier houden we het even bij, zoals ik dat dan zeg. En we gaan een plaatje eruit, jaren 80, 83 in Deep. And last night, the DJ my life saved.

Je hoorde natuurlijk ook die wc weer, hè. Daar is die plaat ook een beetje, ja, toch wel berucht en beroemd door geworden. Maar we gaan straks een plaatje draaien uit 1987. Dan heb ik alweer wat gevonden, dat is niet normaal. Ik kan wel zeggen van ja, ik hoef het niet meer, spoel het maar weg. Maar er is ook eens een keer $500 miljard gewoon weggespoeld. Ja. Namelijk de openingsbel van de New Yorkse Stock Exchange. En ISE begint op de beurs met een naar haar grote koersval uit haar geschiedenis in 87. Op een dag verliest de Dow Jones Index namelijk bijna 23% van haar waarde. Er zijn dagen dat ik het niet bij me heb, maar je zou het toch maar ineens kwijt zijn. Ja, en dat waren we eigenlijk. Met z'n allen waren we dat kwijt, natuurlijk. Maar het allerbeste hoor, de missing well.

zal ze best wel weer horen, al die geruchten. Van jij dit, jij dat. Maar nee hoor, trek je eigenlijk niks van aan. Dat deed die man van de Time Excelsior Club ook niet hoor. Maar ik heb wel weer eens wat gevonden over Madonna. Niet zomaar iemand natuurlijk waar je iets over vindt. En een plaatje wat we gaan draaien, dat straks is ook wel leuk. Ja, een beetje in de groove. Ze zat op school in Michigan, in Ann Arbor. En ze ging daar eigenlijk een beetje dansen en studeren. En in 1978 ging ze daar weg. En dat ging ze richting New York. En het verhaal gaat dat ze maar met een paar dollar, ja, 35... ongeveer, in de taxi stappen en ze zegt aan die chauffeur, joh, breng mij op een plekje waar het allemaal gebeurt. Nou, de chauffeur zet haar af op Times Square in het hartje van New York. In ieder geval, dat is de versie die Madonna zelf heeft verkocht. En de pers, ja, zie je wel, ze lachten ervan ook. Dus het zal waarschijnlijk helemaal niet waar zijn, maar het echte verhaal is een klein beetje aangepast. En ze zat 2 weken op een kamertje aan de Riverside Drive. Van daarna woonde ze in een klein armoedig appartementje. Las Vegas. Las Vegas? Nee, Las Villas. Ja, daar hangt een kabeltje voor, dus het ziet er ineens helemaal anders uit. Met een klein beetje geld ging ze toch werken en in de tussentijd werkte ze in de Russian Team Room. Nou, leuk. En ze heeft het, eigenlijk heeft ze het wel aardig gedaan, toch? In de jaren 80, 90 en een stukje 2000. Hier is de remix voor jullie. Van.

Nicole. Roger Barbalau. Het volgende plaatje komt uit... ik heb geen idee eigenlijk, dat staat er niet bij deze keer. Maar laat ik even wat vertellen. Het gaat over Krakersmaak. En Krakersmaak, dat zijn gewoon een Nederlandse jongens en meiden... die gewoon wat leuke dingen doen. En ze zijn al sinds 2003 afkomstig uit Leiden bezig... om wat funk, electronica, jazz en soul dance neer te zetten... Op de Naker. En in 2015 kwam Krakersmaak met een eigen platenlabel. Dat heette Boogie Angst. En sindsdien is daar op muziek uitgebracht met onder andere Moods, Makaya Kate, Snacks, Fighter Tag, Let Unchant, Smak en Kraken en Kraak zelf. Ah, oh, dat is een stukje Duits. Sals en Kraken Smaak zelf, ja. 2016 kwam het album Juicy Fruit uit. Min of meer een terugkeer naar de producer roots van het drietal. Veel disco, funk, boogie en een organische warme sound die steeds ging denken aan het debuut al 2005. Ja, ze zijn natuurlijk veel clubs. Maar ze hebben ook een keer op het Glastonbury Festival gestaan in Engeland. Ja, als je daar nou gestaan hebt, dan maak je het gewoon allemaal. Dat is Frank Sinatra, zong dat ook. Hij was in New York en dan kun je het overal voor elkaar krijgen. Nou, we gaan dus even luisteren naar Sepp's Party van Kraak en Smaak.

0: Ja, het was misschien wel een van de grootste van de Jackson 5. Can you feel it? Ik heb hier nog wat nieuws uit.
1: 1983.
0: Ja, want we hadden toen... dat was wel even schrik eigenlijk voor velen van ons. Vooral als je spaarde, dan had je heel veel van die centjes. Ja, maar in 83 was Nederland helemaal klaar met de centen die je bij het gulden tijdperk horen. En op 1 maart 1983 wordt de cent afgeschaft. Het maken van de cent kost een veelvoud van de waarde. Oftewel 3 cent. Dus 2 cent te veel. Bovendien wordt het muntje maar weinig gebruikt omdat bedragen uitgemaakt meestal naar boven worden afgerond. Ja, ja hoor. Ja natuurlijk. Omgerekend is het nu een gulden cent 0,45 eurocent waard en een cent 0,0045 eurocent. Met ingang van 1 maart 83 is het kleinste muntje nu dus de stuiver met een waarde van 5 cent in guldens. Oftewel 0,0225. Ja. Dat is allemaal weer heel wat rekenwerk geweest, mensen. Maar die gulden of die cent, die komen dus never nooit meer terug. Hè. Dan kan je wel dromen, dat gaat echt niet gebeuren. Plaatje uit 83 en wat andere versie als dat je gewend bent van Lika Morgan. Ja, Lika Morgan, ja, heeft ze nog een andere naam ook, ja.

0: Ik heb hem aardig aan het schudden hier hoor. Niet normaal. Shake your thing. Rappo Clappo van de Joe Batano. En dat was een mooie hit in de jaren 80. Ja, precies te zijn. 1980. Rappo Clappo, Joe Batano. Ja, mooi. Ik had hem even een klein beetje meedraaien op de achtergrond. Ik heb iets te vertellen over een andere plaat uit 82. De tekst is een verhaal nadat de leadzanger van de Human League, Phil Wokey, had gelezen bij een tienertijdschrift dat het eigenlijk nou, het nummer in de studio opgenomen moest worden voor een man. En Wokey raakte toen geïnspireerd door de Amerikaanse filmmusical A Star is Born in 1976. Hij besloot dat er een duet van te maken met twee vrouwelijke tienerzangeressen in de band, Sun Ann Sully, en vervolgens werd deze gevraagd om de rol op zich te nemen. En tot dan toe waren zij en die andere zangeressen, Joan Cutterell, alleen maar toegewezen als achtergrondkoortje. Susan zegt dat ze alleen maar door toeval was gekozen. Ja, ze hoefde waarschijnlijk niet te rappo kleppo met die zanger. De muzikanten Joe Callis en Philip Adrian Wright creëerden een synthesizer core ter begeleiding van de tekst. En Martin, die door Virgin Records was aangesteld als platenproducer, was eigenlijk niet gelijk tevreden met het eerste geluid, zeg maar. En er moest wat aan gezaagd en geplakt en gedingd worden. En toen waren ze het eens. Human League, Don't You Want Me?
1: De lekkerste hits op je radio.

0: Bedankt voor het luisteren naar de Bram van der Mas Show. Tot de volgende keer. Kijk bij het programmaoverzicht voor een nieuwe Bram van der Mas Show.
1: Ja, want voor je het weet sta ik weer voor de deur, hè, wij, hè. Maar dan is het wel het weekend voorbij, dus dan is het een doordeweekse show. Don't you want me, de 12-inch extended remix van de Human League, was een van de laatste. De echte laatste is van Armin van Helden, Mark Knight en DJ Ramizeres. En You heet dat nummer. Hey, blijf lekker luisteren naar jouw favoriete station en heb een heel mooi weekend en pas goed op elkaar. En graag tot de volgende keer.

0: Country Music Radio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
0: Vier je weekend.
1: Het is nu 6 uur.
2: 6 uur.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
2: En Reframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
0: Is tot en met zondag jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
3: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
4: Ja, allemaal een hele goede avond. Ik ben Aad Verstraeten en dat allemaal vanuit Studio 1. En ik heet u van harte welkom bij de Nederlandstalige Mega Top 40. Wat hebben we te bieden deze week? Nou, ga er gerust even voor zitten. Wat hebben we deze week? 5 nieuwe uitblinkers. De nummer 1. En niet te vergeten de nieuwe binnenkomers. De stijger van de week, de kanjeschijf van de week. En niet te vergeten de album van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood Wit Blauw, Score Productions, Proberg Music, Artiestenpromotieteam en niet te vergeten het Oranje.nl team. Maar zonder hun geen top 40.

0: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
1: Leuk dat je luistert.
2: Dit is de kanjerschijf van deze week.
1: De kanjerschijf.

0: De 40 populairste Hollandse singles van dit moment. Allemaal op een rij. Dit is de Hollandse Mega Top 40. Met Aad Verstraeten.
1: Nummer 40.

29.

0: TikTok, TikTok. En god, waar blijf je nou?
1: Hey mensen, Jan Biggel hier. Ja, dus u luistert ook naar de Nederlandse Mega Top 40 met Aad Verstraeten.
2: Nummer 24.
3: Nieuw.

0: Free Music Radio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug. Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
1: Vier je weekend.
0: Het is nu 7 uur.
2: 7 uur.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
4: En Freeframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
0: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.nl.

0: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
1: Leuk dat je luistert. Dit is de kanjerschijf van deze week. De kanjerschijf.

de beste top 40 platen van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood en Blauw, Score Productions, Proberg Music, Artiesten, Promotieteam en niet te vergeten het Oranje.nl team. Ja, zonder hun hebben we geen top 40 en zo is het nou eenmaal. Goed, ik zou zeggen nog veel luisterplezier daar bij Joop Schuit om 8 uur. En ik heb nog één uitblinken. Die ga ik voor je draaien. Tot volgende week. Bye bye.

0: is nu 8 uur. 8 uur.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound. En door BeFramed, fotografie.
2: Feel the heat. Hit the G-spot. Your station in the weekend. OSU Radio.
3: Dit is Music Beats. Het weekend is begonnen.
4: I can't wait for the weekend to begin.
3: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.

0: van de betere platen van ABG. When Smokey Sings. Ja. Ik zeg tegen iedereen hele, hele goede avond.
1: Thank God it's Friday with Joop Schouten.
0: Welkom bij jouw lange Pinksterweekend, zoals we dit hier zeggen. Het is vandaag vrijdag 22 mei. Vanuit Studio 2 is het Thank God It's Friday. En iedere vrijdag is dit de start van jouw weekend. En nu een lang weekend. Allereerst natuurlijk Aad Verstraeten bedankt voor de afgelopen 2 uur. Nederlandstalige mega top 40. We zijn weer bij. Iedere week doet hij dat weer. Een overzicht is te zien en te beluisteren op de website van Free Music Radio. Ja, dit programma wordt ook uitgezonden bij de OSU Radio Noord-Holland, bij Music Beats, goedenavond Music Beats, DAB, kabel van KPN, Ziggo en natuurlijk niet te vergeten diverse andere digitale online radioplatformen. Kijk even op de website van Free Music Radio of waar je op dit moment naar luistert, want ja, daar zenden we ook allemaal uit dus. Hé, zo, lekker weer hè? Ja, eindelijk. We hebben het, ik zei het vorige week al hè, het wordt warmer, het is nu ook lekker warmer. Ja. Hey, ja, afgelopen week, bijzonderheidje was natuurlijk dat de mannen van WVI zitten, die zitten nu op Curaçao. Vakantiereisje van Cor en Don, mag ik ook wel zeggen, ja. En ja, wel leuk. Ook voor de mannen die daar aan het werk zijn. Wat hebben we nog meer? Oh ja, het WK leeft nog niet echt. Nee, dat gevoel heb ik niet. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik heb niet het gevoel van, jongens, we gaan voetballen. Misschien is dat wel een teken aan de wand dat we niet zo'n goed team hebben. Maar goed. Nou, ik zei het al, lekker weer is het. Dus morgen hebben we op 23 mei 29 graden. Ja, en zondag 26 graden en maandag weer 28 graden. Nou goed, dat is lekker. Dus zorg dat je je eigen goed insmeert. We gaan jou gereed maken voor het weekend. Dan brengen we jouw muzikaal terug naar jouw jeugd. En dat doen we met lekkere muziek en vaste items. En de items zijn natuurlijk altijd om 8:30 de keuze van Karel. Even voor 9 uur het uithangbord voor de country. Om 9:30 luister ik mijn studio Uggelen. Dit keer heb ik me laten vertellen over Schotland. En kort voor nu noemen wij Live on Stage. De verzoekbox is geopend om 9:30 op jouw favoriete radiozender. Dus even kijken, aanvragen en pas het in het format, wordt hij meteen gedraaid. Leuke ideeën mag je mailen naar joop@freemusicradio.nl. Oh. Ik denk, hey. Ja jongens, zoals altijd, Nederlandstalige muziek hè. Eerste uur. Altijd naar Aad. Altijd voor Aad. Maar ook voor iedereen die meeluistert. Ja. Als het dan toch warm is, dames en heren. Laten we dan maar een beetje een blouseje uittrekken. Het is warm genoeg. Pak een biertje. Ga staan of ga zitten. En luister naar Robert van Hemert.
2: Een

het zeg maar onder leiding van het tweetal Rick en Suzanne. Ja. Dat is lekker. Mooi. Trouwens, ik heb inderdaad het eerste hoekje alweer binnen. Trouwens, we hebben die alweer 4, 5 binnen, zie ik nou ineens. Ja, de eerste is van Henk, onze disco Henk. En hij vraagt altijd een discoplaat aan. Hoe kan het ook anders? Hier staat erbij, graag rock with you. Ik zit op de camping. Veel plezier, joh. Hier is Michael Jackson.

staan met z'n tweeën op de camping. Daar zijn ze buur met mannetjes van. Ja. En ze schrijft erbij. Wim schrijft erbij. Ja, we moeten ook niet te druk maken met dit warme weer. Lekker onderuit zitten. De Doobie Brothers vroeg hij aan met What a Fool Believes. Ik heb trouwens nog een ander plaatje binnengekregen. Dat is van John. U weet wel het verhaal van John. Ja, hij woont wel lekker in zijn nieuwe huisje. En I Can Help vroeg hij aan van Billy Swan. Nou ja, en zou zeggen een goed weekend, John. Ja.

0: Billy Swan, I Can Help. Gauw ouwe, hè? Dan schreef hij er ook bij. Ja, dat is een plaat met drie eindes, volgens mij. Ja, ik denk het ook. Ik heb er nog eentje. Frans, die vroeg hem aan. Jamie Lydell. En met Another Day. Vooruit dan maar.
1: Het is weer zo avond met Joop Schouten.

Idol, aangevraagd door Frans. Dankjewel Frans, leuk plaatje hoor. Als je dat inschakelt, dus ben je verbonden met de vrijdagavondshow. Terwijl Thank God is Friday. Ik heb hier nog een ander soort plaatje. Even kijken, oh ja, van Suzanne. Suzanne die vroeg de voortopzaam. Nou, dat is toch zo'n mooi begin? Luister en huiver. Don't walk away, zeggen ze dan. Och, dat is een hele oude dit. Dat is echt een hele oude. Als je goed luistert, dan hoor je de naald nog overslaan. Ja. Het is Lambertus die hem over hebt gezet naar de MP3's. Oh nee, de WAF hebben we hier. Oké. Speciaal

0: klopt toch, hè? Ja. De dames zitten altijd in mijn oor te tetteren als ik aan het presenteren ben. Dat wordt heel moeilijk. En de dames, Thea en Don, aan de andere kant van het gras in de studio. Is het al zover? Ja, jongens, het is al zover. Hoogste tijd. Waarvoor dan? Nou, voor Karel natuurlijk. Ja, natuurlijk. Hoe kan het ook anders? Het is 8:30. En dat betekent dat we weer de bijdrage van de man uit Voorschoten. Even aan nu gaan voorschotelen. Dat is mooi. Ja.
1: Dit is de keuze van Karel.

0: Dit was de keuze van Karel.
1: Zo. Dat was hem zeker. Simple Minds, Somewhere in the Summertime. In het kader van de keuze van Karel. Van de week weer, dezelfde tijd, dezelfde zenders. Nogmaals, de keuze van Karel.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet dat toch. Dit is de OSU.
3: OSU.
2: Dit is Music Beats. Free Music Radio.nl

Ja, als we het dan over zaterdag hebben, jongens. Dat is morgenavond. Moet je ook gewoon even luisteren, joh. Het maakt helemaal niks uit, weinig het luisteren, maar... Ik heb laatst wel Derry en Wesley samen een programma gaan presenteren. Dus ja,

heb zo'n gevoel, jongens. Echt. Dat het een zomerhit gaat worden. Jonas Blue. Samen met Emma Live. Edge of Desire. Ik zei 3 weken geleden al, van het moet een zomerhit worden. Nou, dit is echt een zomerhit, hoor. Er zit alles in. Vrolijk. Van alles. Beetje Braziliaans muziek erbij. Nou goed. Dat is even lekker. Jongens, ik heb weer een verzoekje gekregen van Leo. Goedenavond, Leo. Fijn dat je meeluistert. Graag Brian Adams en Mel C. Nou, komt-ie.

Brian Adams en Mel C, weet je wel. Die dames. Ja, dat is zeg maar. Ik heb nog een verzoekplaatje gekregen van... Even kijken hoe staat hier. Oh nee, nog niet. Dat komt zo meteen. Oké, dat komt zo... Komt zo meteen. Rustig aan, jongens. Grote paniek gelijk bij de afdeling productie. Ja, You Bring On The Sun. En dat is wel goed ook, hè. Want dit weekend wordt het toch al gemiddeld zo 28 graden. Landen.

0: Ja, toepasselijk kun je het niet hebben vanavond. You bring on the sun. Even kijken, buiten is het nog 26,6 graden in de tuin van Rotterdam, zeg maar. En hier binnen is het gewoon behagelijk 21,6, dus dat is lekker. London Beat was dat. Ja, en dan, wat zeg je? Wat zeg je?
1: Ja, nou heb je dus dorst.
0: Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Je dorst krijgt, jongens. Dus hij krijgt meteen dorst. Ja, die is hem dan, hè. Suzanne, jouw plaatje. Jesse Green, Flip, die vroeg hij aan.

Suzanne vroeg hem aan en ze schrijft erbij. Ik heb er ook een foto van gezien. Ze heeft daar even omgedraaid. Ze was aan het zonder vandaag. Dan zag je goed. En flip even om en flip naar links en naar om. Goed, dat mag niet te veel zeggen. Dat niet veel aan, dames en heren. Dus, Jesse Green was dat, heel lang geleden. En je hoort natuurlijk ook nog steeds die gozer uit de tuin. Hè? En dan krijg je gewoon dorst tussen. Dus, oké, hoe is het dan? Hey, we gaan ruimte maken voor de afdeling Country. Maar eerst nog een recordplaatje van Wayne Wade. En na de klok van 9 uur ben ik weer bij u terug voor deel 2. Voor Tank Cut, It's Friday.

0: Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdag van 10 tot 12 het programma Hits from the Heartland op Free Music Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, het laatste country nieuws in Nashville Now, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country stem je elke zaterdagochtend af op Free Music Radio. www.freemusicradio.nl
1: It's from the Heartland with Camiel Jansen.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. En door BeFramed, fotografie.
1: Dit is de OSU. Dit is Music Beats. Leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
2: Zet de stoelen maar aan de kant. En de voetjes op de vloer. De discotheek is weer geopend.

oude discoplaatjes van de jaren 70. Anita Ward. Met Joop. Zo, dat is lekker. Nou, het tweede gedeelte van de show. Straks om 9:15 de Soul Show Classic van Ferry Maat. Om 9:30 de luisteraar in mijn studio Uggelen. Hij zit thuis. De plaat en zijn verhaal. Het gaat over Schotland, heb ik me laten vertellen. Om 9:15 live on stage. De beste live performance laten aan u horen. En om 10:00 gaat die nijtraining weer voorbij met Marty. Ja, verzoekbox is geopend tot een uurtje of 9:30. Dus je kan nog wat aanvragen. Maar we zitten redelijk vol nu, hoor. Ja, dat is echt waar. Want de tweede plaat is altijd Rantio, hè. Ja, het is ook zo lekker. Ach. En het gaat een beetje over seks in de open lucht. Ofwel Naked Sky. Hier is Rantio. U weet wel, René.

liefde van Cas, om laten vertellen. Ja. Speciaal voor de campinglaars, zei hij. Alicia Brits, I Love the Nightlife, Disco Around. Ja. Ach, jongens. Zoekbox, die gaan we even sluiten, want het is voorbij. Wat betreft de verzoekplaatjes, we gaan er nog één draaien. Maar er is een verzoek speciaal voor de dames. Deze dan, hè. De Boogie Shoes, die mogen weer aangetrokken worden. Zeker morgenavond als je naar de diverse

0: Dit is vrijdagavond, hè? Als je net inschakelt. Altijd vrijdagavond, die gouden oude discoplaten van vroeger. We namen je echt mee, hè? We namen je echt mee naar jouw jeugd. Ja. Oh, mooi einde is dat. We gaan overschakelen naar Uggelen voor de plaat en zijn verhaal. En Mike, jij mag de inleiding doen. Apeldoorn, dat is ook Uggelen.
1: Joop schakelt live met Apeldoorn.
2: De plaat en zijn verhaal door Piet Kwappo.
3: Als je ver weg gaat, heb je vaak een visum nodig. Maar omdat Schotland nu geen deel meer uitmaakt van de EU, heb je daar ook een visum, een zogenaamde ETA, nodig. Gelijk klinkt het dan een beetje of je naar een land gaat met een andere cultuur. Een andere cultuur is wel een heel groot woord, maar dat de sfeer in Schotland anders is dan in Nederland is wel duidelijk. Voor het eerst heb ik dat aan mijn lijve mogen ondervinden. Ondanks dat het weer in Schotland vaak een beetje regenachtig is, waardoor je na een regenbui de zon dan weer extra waardeert, het ruige landschap ruikt als vrijheid als het weer lekker opgefrist is door een korte heftige bui. Zeker in de Highlands zijn de mensen heel relaxed en vriendelijk. Er is nog tijd om een praatje te maken en de locals geven de toeristen graag tips wat je moet zien en waar je goed kunt eten. En als je in Schotland een hond bij je hebt, dan is eenzaamheid eigenlijk niet meer van toepassing. Iedereen vraagt of ze de hond mogen aaien. En als je dan een hond hebt die duidelijk aangeeft dat er nooit overkill aan aandacht is, zoals onze hond, dan kan een wandeling met de hond een hele lange aangelegenheid worden. Uit alle hoeken en gaten komen de Schotten op je af om de hond te aaien en te vermelden hoe gorgeous hij wel niet is. Zelfs in de trein hebben we een halte gemist, omdat we aan de praat waren met hondenfans. Op de meeste ramen van de horecagelegenheden en winkels staat vermeld dat honden welkom zijn. In Nederland staat er alleen een verbodsbord als de hond niet welkom is. En als dat er niet staat, komt het over alsof het gedoogd wordt. En dat is toch eigenlijk een hele andere toon dan dogs are welcome. Natuurlijk is er in de Highlands ook het meer van Loch Ness. En daar wordt commercieel natuurlijk een slaatje uitgeslagen. Maar er zijn ook Schotten die voor 100% geloven dat Nessie, zoals het monster van Loch Ness wordt genoemd, echt bestaat. In de buurt waar wij ons chalet hadden, daar zagen we elke dag in een huis een man in de erker staan met een verrekijker. Toen we met hem aan de praat kwamen, gaf hij aan dat hij in 1970 het kopje van Nessie had gezien en dat hij sindsdien elke dag van 7 uur tot 8 uur over het meer kijkt. Hij is ervan overtuigd dat Nessie zich in dat tijdvak nog een keer laat zien. Mijn grap dat ik bij hem aangaf dat ik hoopte dat Nessie niet de zomertijd van Nederland gaat hanteren, viel niet in goede aarde. Hij voelde zich niet serieus genomen. Zijn vrouw gaf toen aan dat zij hoopt dat Nessie zich snel laat zien, zodat ze een keer op vakantie kunnen. Waarop haar man zei: er komen miljoenen mensen naar het meer van Loch Ness om vakantie te vieren. Wij vieren elke dag van 7 uur tot 8 uur vakantie. Het is procentueel veel meer vakantie plezier dan de meeste mensen hebben. Dat zijn vrouw daar een andere mening over had, was duidelijk. Maar wellicht heeft zij met deze Schot wel een schot in de roos getroffen. Hoe dan ook, volgend jaar gaan wij weer heerlijk links rijden.
2: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: was het verhaal van deze plaat. Door Piet Kwappo.
1: Dankjewel, Piet Kwappo vanuit de studio in Uggelen. Of uit Uggelen? In Uggelen. Oké, nou bij Apeldoorn. Jouw plaat is het verhaal. Gewoon even mailen naar joop@freemusicradio.nl. joop@freemusicradio.nl. Steekwoorden erbij. Is dat nummer erbij? Dan maakt Piet daar weer een heel mooi voordracht van. En niet te vergeten Ria, want die doet altijd de productie. Link in het e-mailadres joop@freemusicradio.nl. Nou, volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde zenders. De plaat en zijn verhaal.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet dat toch. Dit is de OSU. Dit is Music Beats. Free Music Radio.

Tore Down, à la Rembrandt. Destijds opgenomen in Montreux, moet ik zeggen. En je hoorde Van Morrison. Ik heb nog één bezoek, speciaal. Voor Henk, die moest hem ook nog even eentje horen vanuit

Een beetje in kort, dan gaan we het niet redden. Je hoort die Millie Jackson, My Man, A Sweet Man. Ik beloof het, dat volgende week gaan we hem heel aan het draaien voor je. Zeker weten. Want je hoort het al. Het is kwart voor 10 geweest. En dan moeten we een beetje opschieten, dan gaan we uit de tijd lopen. 1, 2, 3 hebben ze uitgekozen. Eentje is er aangevraagd. En de eerste is dat Sparko is aangevraagd. Razor Soul natuurlijk. Speciaal van de dames van de productie. En het laatste plaatje van mezelf. Veel plezier met Lime on Stage. Oké, dat is ook leuk, maar die moest ik helemaal niet. Wat is dat dan? Wat is dit dan? Die moest ik helemaal niet hebben, joh. Nou goed, dan moeten we de andere hebben. We moeten gewoon deze hebben. Komt-ie maar. Ja, nee, dan gaan we gewoon over. Dan gaan we gewoon live voor. Want dan gaat iets niet goed hier zo in deze studio. Ik weet het ook niet. Dat is heel apart. Ik heb mijn handen omhoog, maar ik doe helemaal niks. Veel plezier met live nog steeds, dames en heren. Onze excuses daarvoor.

dit een oud en nieuw feest is in feite, wil ik dat jullie elkaar allemaal een Happy New Year wensen. Like this.

wij gaan vast afscheid van u nemen. Thea, Donna, Piet, Ria en Karel deden de productie. Dank aan Richard van RTV OSU. Dank aan Berry van Music Beats. Programma's vanaf maandag weer terug te luisteren bij Free Music Radio. Straks om 10 uur de Night Train met Marty. En bij Music Beats, The Land of Dance Music met Stef. Ik wens je een heel goed weekend. Wat ons betreft, tot volgende week. Hoi!

0: is tot en met zondag jouw hitstation. Free
1: Music. Deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.
2: Aha.

lokale clubhuis is weer geopend. Ik ben Jesse en dit is The X-Vibe. Vandaag schenken we aan de bar Cream Soda. Dat is een frisdrank met daarin vanille of room. En toevalligerwijs is Cream Soda ook de naam van deze Russische dag.

0: De dagen gaan langzaam voorbij zonder jou. Dirty Vegas en Days Go By is een Zero's Classic. 2001 komt hij uit. En zo zie je maar dat een gebroken hart altijd een goed onderwerp is voor de muziek.
1: Ontdek de beste eclectische house met de X-Vibe.
2: Oh, it all started like this.

generatiecheck met je doen. Als ik zeg Kate Morgan, aan wie denk je dan? Ja, denk je aan die CIA-agent uit de serie 24? Kan ik me voorstellen, maar die bedoel ik niet. Nee, ik bedoel Kate Morgan uit Canada. Ze is muzikant en ze kan fantastisch zingen.

Hoe is je Spaans? Heb je woord voor woord mee kunnen zingen met Pepas Ferruco, ja? Dan weet je waar het over gaat. Ja, het is een zomerhit 2021. Dus wij baseren het natuurlijk allemaal met zon, zee, strand, drankjes. Maar eigenlijk, ik denk dat ik de magie nu ga verpesten van deze plaat. Gaat het over drinken? Oké, leuk. Roken? En neuken. Ja, echt waar. Pepas Ferruco gaat over drinken, roken en neuken. En zo zie je maar, die X-Vibe is een zeer educatief programma.

kun je je nog herinneren. Het was het jaar van de Maya-paniek. 21-12-2012 zou het zover zijn, zou de wereld vergaan. Mensen kochten massaal blikken bonen, toen al, hè, noodpakketten. Bleek niks aan de hand te zijn, want we zijn er nog met z'n allen. En in 2012 hoorde je op de radio Rudy Mantle en John.

0: van jouw weekendroutine.
1: Dit is The X-Vibe.
2: De Benelux is een bolwerk voor een fantastische dansmuziek. Ik wil je meenemen naar het begin van The Zeros. Het was 2001. De Belgische groep Last Go die had toen een mega hit op de dansvloeren. Het was een dansproject van Peter Lutz en iedereen.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station.
3: Station
1: 24/7 Free Music Radio.